is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Connect is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
2: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
1: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Karoline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Vandaag nemen we kijken waar we zo allemaal naartoe kunnen in onze regio vandaag en andere dagen. Zoals zaterdag aanstaande kunnen we naar Diksmuiden gaan, naar het centrum. Want tussen 13 en 20 uur is er daar één groot openluchttheater. En dit tijdens Markt op Stelten.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

En vandaag zijn we dus 13 augustus. En vandaag is het dus de dag van de linkshandige. En de eerste keer dat dat werd gevierd was op 13 augustus 1992.

Dean Lewis, I hate that troop. Zaterdag en zondag aanstaande vinden op het Marktplein in Damme opnieuw de auteursdagen plaats. Meer dan 50 auteurs stellen er hun boeken voor en signeren hun werk. Daarna staan ook nog interviews met verschillende schrijvers op het programma. De beurs is beide dagen gratis toegankelijk tussen 10 en 17 uur op het Marktplein in Damme. Please.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.

Rivacci en La Española. Wat gaan we nog draaien? Donny Fabri en zoveel mooier. Maar eerst eentje van Billy Joel.

En het eerste uur gaan we uiteraard afsluiten met een nummer van Mungo Jerry uit de jaren 70. Het moet helemaal begin van de jaren 70 zijn, in de summertime. En als we nog tijd hebben, ene van Double Vision en Knocking. Wij maken afspraak na de wijzers van 7 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. Het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
2: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
1: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
3: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
1: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon en kon je voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden, maar het vuur is daar onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Op het EK Atletiek heeft Pauline Cocuyt naast een medaille gegrepen op de 400 meter hoorde. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
4: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
1: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. In de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Pando Ballet en True. Welkom bij Melinda FM. Zaterdag aanstaande verandert het G. Graartplein in Sint-Idesbald. En dit dan in het bruisende decor van Sint-Idesbald zingt. Inwoners, families, vrienden, muziekliefhebbers die komen er dan samen voor een gezellige zomeravond vol muziek.

In Nieuwpoort staat er deze maand toch nog heel wat op programma. Sportievelingen kunnen zich uitleven tijdens de strandloop of de kidsrun. Liefhebbers van topsport kunnen genieten van beachvolley. En natuurlijk ook de gezellige Sint-Bernardusfeesten komen terug naar Nieuwpoort. En dit op 21, 22 en 23 augustus. De Sint-Bernardusfeesten, een braderie, live muziek, animatie en uiteraard een hondenwandeling.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

See and never be the same again. Vanaf vandaag tot en met 16 augustus, dus dat is tot en met zondag aanstaande, de Hap Food Festival. Dat is 4 dagen lang dat je kunt genieten van het festival in Nieuwpoort. Street food, cocktails, wijnen en live muziek. En dit in een gezellige open luchtsfeer.

0: Linda FM weerbericht.
1: Tropische temperatuur 35 graden gaan wij vandaag noteren. Morgen zonnige periode, dan een goede 25. En in de loop van het weekend verhoogt de kans wel op lokale onweersbuien. En zakken de temperaturen tot 25 graden.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Look Who's Talking Now met Dr. Alban. Ontdek de veelzijdigheid van de landbouw tijdens de oogstfeesten. Geniet dan van demonstraties met paarden, een varkensrodeo-workshop, tractorritjes, kinderanimatie en nog zoveel meer. Wanneer? Wel zaterdag aanstaande vanaf 11 uur en dit dan op het Leffingen-Leurenplein.

L'impression met Claude. Vandaag gaan we eruit met straks werk van Gilberto Silvan, het jaar 1972 en Claire, maar eerst nog deze van Miles Smith. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn, van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
2: Er is nog altijd een verbod op het tewerkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
3: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
1: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan. Een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142. Dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van 2 vermiste Belgen teruggevonden, dat meldt HLN. 2 mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren, maar DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de 2e keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats, dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
1: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Bonnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Mogelijk kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Ja, Loco in Acapulco, dat betekent zoveel als gek worden in Acapulco. En het is ook een beetje de Mexicaanse badplaats waar heel wat feeststemming is. Dat waren de Four Tops en het nummer werd geschreven destijds door Phil Collins. Goedemorgen, we zijn er terug. Het is donderdag vandaag. Dit is de Muziekdoos.

Ja, ja, aan dit tempo, zoals de dagen voorbij vliegen in augustus, gaan we heel vlug september zijn. Je hoort de Earth, Wind and Fire. Dit komt uit Nederland. Casual van Roxy Dekker.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Nu zaterdag 15 augustus verandert het centrum van Dexmuiden van 13 tot 20 uur in één groot openluchttheater tijdens Marktopstelte XL. Bezoekers kunnen gratis genieten van straattheater, acrobatiek, dans en muziek door artiesten uit binnen- en buitenland. Daarnaast zijn er een speeldop voor kinderen, een zomerterras en een tweedehands boekenmarkt op de vismarkt. Kortom, een gevarieerd dagje uit voor het ganse gezin.

Christina Aguilera en The Candyman. En hoe zit het nu met het weer? Wel, vandaag donderdag wordt het in een zuidelijke stroming mogelijk nog iets warmer dan gisteren, met in het centrum maximum 35 graden of lokaal zelfs wat meer.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

David Grant en Jackie Graham met een cover van een nummer van de Spinners in de tijd. Could it be I'm falling in love again? Hoor dat gefluit op de achtergrond. Hier is Alvaro Soler met Sofia.

Weet je, het is ondertussen 56 jaar geleden van dit nummer van Cliff Richard en zijn Goodbye Sam, Hello Samantha. Tot straks, na 9 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Tussen het Chartreuse-Zennebos en het domein Bijsbroek zouden normaal zo'n 2000 mensen appels en peren plukken. Maar door de hitte is er dit jaar onvoldoende fruit. Twee brandweermannen uit Moorsleden die zijn terug uit Portugal. Ze hielpen daar bij het blussen van bos- en natuurbranden. Tienduizenden mensen die hebben gisteren in Kokseide, Oostende en Blankenbergen naar de zonsverduistering gekeken. Dankzij het vrije en open zicht op het westen was de kust een ideale plek om het uitzonderlijke natuurfenomeen te bewonderen. Ook op andere plaatsen in onze provincie West-Vlaanderen kwamen mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Bij een recyclageplaats voor landbouwvoertuigen en materiaal langs de Ypersteenweg in Wouwen bij Diksmuiden is een zware brand uitgebroken. Het vuur vernielde zo'n 500 vierkante meter terrein. De eigenaar die sloeg alarm nadat een vonkje tijdens laswerken oversloeg naar het gras. Er geldt een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en het August Ploviplein in Bredene. De maatregel moet overlast door dronkenschap voorkomen en geldt tot en met 30 september. Op de E40 richting kusterhoogte van Lopem was gisteren een vrachtwagen op zijn zij beland. Een deel van de lading die kwam op de weg terecht en daardoor stond er een lange file richting de kust.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en zeer warm, met maxima rond 30 graden aan zee en tot 35 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk. Aan de kust kan er later een noordoostelijke zeebries opzetten. Ook morgen vrijdag blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 30 graden aan zee en terug 35 graden in het binnenland. De wind blijft zwak en draait naar het noordwesten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Quincy Jones, wel, dat was een van de meest invloedrijke Amerikaanse muziekproducers, componisten, arrangeurs en muzikanten uit de pophistorie. Hij was onder meer de producer van het legendarische album Off the Wall, ook Bad and Thriller van Michael Jackson. Quincy Jones overleed in 2024 op 91-jarige leeftijd en bracht af en toe zelf een nummer uit die je onder meer net hoorde. Eino Corrida, goedemorgen.

leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Een van die legendarische hits uit 1970, Pacific Gas en Electric and Are You Ready? Goed, zijn er avondmarkten vandaag aan de Belgische kust? Jawel hoor, zijn er twee. Namelijk op de Zeedijk in Den Haan en er is ook een avondmarkt in Kokseide op de Zeedijk. Allebei vanaf 16 uur. Oh.

Belpop uit 1984, Operation Coup de Poing van de twee Belgen. En hier is dan de spreuk. Je verdient relaties waarbij je gezien, gehoord en geaccepteerd wordt voor wie.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be.

0: over thuisbatterijen. Of contacteer de Smiter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Randy Crawford en The Same Old Story. Goed, we gaan terug naar 1971. Als de bel niet werd, wel, klop 3 maal, weet je wel. Down, not 3 times.

Mars on it. Marshmallow en Ken Brown en Miles on. Dit was de Muziekdoos. Tot morgen vrijdag, iets na 8 uur. So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to wait.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het is deze zomer uitzonderlijk druk op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist. Tijdens juli en augustus krijgen de kustziekenhuizen sowieso meer patiënten over de vloer, maar dit jaar zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Volgens de ziekenhuizen speelt het weer een belangrijke rol. Twee brandweermannen uit Moorsleden die zijn terug uit Portugal. Ze hielpen daar bij het blussen van bos- en natuurbranden. Bij een aanrijding met de kusttram in Blankenbergen is een 87-jarige man ernstig gewond geraakt. De man die kwam vast te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. De passagiers die moesten worden geëvacueerd. De publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Tussen het Chatreuzennebos en het domein Bijsbroek zouden normaal zo'n 2000 mensen appels en peren plukken. Maar door de hitte is er dit jaar onvoldoende fruit. Op de E40 richting kusterhoogte van Lopem was gisteren een vrachtwagen op zijn zij beland. Een deel van de lading die kwam op de weg terecht en daardoor stond er een lange file richting de kust. Er geldt een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en het August Plovieplein in Bredene. De maatregel moet overlast door dronkenschap voorkomen en geldt tot en met 30 september.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en zeer warm, met maxima rond 30 graden aan zee en tot 35 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk. Aan de kust kan er later een noordoostelijke zeebries opzetten. Ook morgen vrijdag blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 30 graden aan zee en terug 35 graden in het binnenland. De wind blijft zwak en draait naar het noordwesten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Grondendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
2: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
1: Twee chalets brandden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine, 95, betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reekse zetten ze de snelste tijd neer.
3: Het is natuurlijk al mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Het is gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
1: Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode pandas geboren. Plankendaal laat dat nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2. Ronde Wit,

0: De Texaanse country-zangeres Leanne Rimes was dat, die al reeds op 13-jarige leeftijd twee Grammys in de wacht sleepte. Wij kennen ze vooral in Europa dankzij deze plaat hier, een muzikale bijdrage aan de film Coyote Ugly uit 2000. Leanne Rimes dus en Can't Fight the Moonlight.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: 13 augustus prijkt op de kalender. Het is vandaag Internationale Linkshandige Dag. Om aandacht te vragen voor linkshandige mensen in een rechtshandige wereld. Vrienden en vriendinnen, welkom in Club de Wit allemaal.

overheerlijke sound vanuit de jaren 90, u vriendelijk aangeboden door deze band hier. The Counting Crows waren dat en Mr. Jones, nu Forever Young, van de Duitse band Alphaville, afkomstig van het gelijknamig album. Bij ons in België was dit hier de laatste succesvolle single van dus deze Alphaville.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hier bij Melinda FM, deze wachtzaal van Nick Bernaert. Nu de George Baker Selection en Little Green Bag. Het nummer is gebaseerd op een riff die gitarist Jan Visser al tijden speelde om zijn vingers op te warmen. En zie, later werd het een megahit, want veel gebruikt in reclamespots later en ook in films.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 13 augustus, vandaag gaan we beginnen onze historische nieuwsfeiten in 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begin operatie Adelaar tijdens de slag om Engeland. De eerste luchtoorlog in de geschiedenis is dat. 1985, een driejarige Ierse jongen, genaamd Jamie Gavin, krijgt met succes een hart en een long getransplanteerd in het Harfield Hospital in Middlesex, en dat in Groot-Brittannië. 1990, president Mikhail Gorbachev van de Sovjet-Unie geeft in een decreet opdracht tot de meest omvangrijke rehabilitatie van slachtoffers van het Stalinisme. 1992, eerste dag van de linkshandige, wordt dan gevierd. 1993, Italië trekt zijn troepen terug uit Mogadishu uit protest tegen het gewelddadige optreden van de Amerikaanse soldaten en dat in Somalië, zegt bevelhebber van het Italiaanse contingent, generaal Bruno Moi. 1997, de eerste aflevering van South Park met als titel Cartman Gets an Anal Prop wordt uitgezonden op de Amerikaanse Comedy Central. 1999, de Duitser Steffi Graf kondigt het einde van haar tennisloopbaan aan. 2001, honderden blanke boeren ontvluchten Zimbabwe uit vrees voor gewelddadige landonteigeningen. 2016, de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint zijn 23e Olympische gouden medaille. Met de estafetteploeg gaat hij goud op de 4x100 meter wisselslag. 13 augustus prijkt op de kalender, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Niet geheel onverwacht natuurlijk een dikke hit geworden in onze top 30 hier bij Melinda FM. Another en 54 Ultra. Talk to you net na de historische nieuwsfeiten.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Binnen enkele ogenblikken krijg je van mij de airplay van deze week. Eerst nog Tina Turner en The Best. Destijds de eerste single van het album Foreign Affair uit de eindjaren 80. In de bijhorende clip vergelijkt de regisseur de alom bewonderende benen van Tina Turner met die van

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: girl power van bij onze Nederlandse vrienden. Miss Anouk was dat en Nobody's Wife op deze 13 augustus. Het is vandaag de sterfdag van de Amerikaanse zanger Joey Tex. Overleed in 1982, werd 47 jaar. Bij ons bekend dankzij deze single hier, Ain't Gonna Bump No More.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest. Three nights

0: Vandaag dus op deze dag overleden in het jaar 1982. Deze Joey Tex, Ain't Gonna Bump No More was dat. Straks in het tweede gedeelte van Club de Wit op deze donderdag onder meer de bekende jarigen uit de muziekwereld. Onze zomerhit die we uitgebreid uit de doeken gaan doen. En heel veel goede platen. Dus ik zou zeggen tot na het nieuws van 1 uur.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
2: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
1: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode Duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar en blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Wat betreft kunnen we absoluut niet klagen, hè, van de voorbije weken. Het wordt echt wel, wat het weer betreft, een zomer van 2026 om nooit meer te vergeten. Ina was dat, net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur. En dus had...
1: elk moment muziek die je kent. Dit is Club de Wit.
0: En nu de recente Taylor Swift hier in deel 2 van Club de Wit op deze donderdag.

Belgische muzikale trots met The Dinky Toys was dat en Out in the Streets. Nu Bryan Adams. In the Summer of 69 is Bryan 9 jaar oud, dus duidelijk geen autobiografisch nummer, maar wel een enorme hit voor de rockende Canadees. Naar eigen zeggen heeft Bryan zich door beroemde songs laten leiden, zoals Bruce Springsteen's Thunder Road en I Wanna Hold Your Hand van de Beatles.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een topper uit de Vlaamse hitparade van tegenwoordig. Deze muzikale samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dat was Tranen van Goud. Nu Marjolein Hain met Dancing in the City. Deze plaat werd in de zomer van 1978 onder meer in hun thuisland het Verenigd Koninkrijk, in Nederland en in België een dikke hit, maar weliswaar een eendagsvlieg.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Absoluut leuk om terug te horen deze Jane. Dat was Makeba op deze 13 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En James Morrison is jarig. De Britse zanger wordt er vandaag 42. Vorig jaar nog overleden de Nederlandse zanger René Kast zou vandaag 60 jaar geworden zijn. En Dan Fogelberg overleed ook in 2007 op zijn beurt. Deze Amerikaanse zanger, hij zou 85 geworden zijn. Jo Leemans, still alive, deze Vlaamse zangeres. Ze wordt er vandaag 99. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Fergal Sharkey. De Britse zanger wordt er vandaag 68.
2: I hate

0: In de videoclip die hoorde bij deze plaat hier had hij een zonnebril op en dat was niet zonder reden, want de dag ervoor, voor de opname van die dus videoclip, zat je ergens aan te pappen met een of andere vriendin van een andere kerel en dat heeft hij dus ja, moeten bekopen met een blauw oog. Fergal Sharkey, hij is vandaag jarig, hij wordt er vandaag 68, je hoorde A Good Heart.
1: Je dag is zoveel leuker, dit is Club De Wit.
0: Nu met BT.

0: Do You Know, beter bekend als de pingpongzang Enrique Iglesias was dat.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 2003 voor K3 en Oya Lele. Het gelijknamige album verscheen na de zomer op 6 september van datzelfde jaar. Alle tekst en muziek is van Miguel Wills, Peter Gillis en Alain van de Putte. Het album werd ingezongen door Christel Verbeke, Karen Damen en Kathleen Aerts. Goed voor 21 weken hitparade destijds, met als hoogste piek de nummer 2.

van bij ons, maar met een Zuiders tintje, zeg maar. Lakey was dat een Breaking Out. En deze twee hier, Marshmallow en Jelly Roll, mogen de sleutel op de deur steken wat betreft Club de Wit en gewoon afsluiten voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Dit is nog Holly Water. Heel graag tot morgen allemaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Tienduizenden mensen die hebben gisteren in Kokseide, Oostende en Blankenbergen naar de zonsverduistering gekeken. Dankzij het vrije en open zicht op het westen was de kust een ideale plek om het uitzonderlijke natuurfenomeen te bewonderen. Ook op andere plaatsen in onze provincie West-Vlaanderen kwamen mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. De publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Tussen het Chartreuse-Zennebos en het domein Bijsbroek zouden normaal zo'n 2000 mensen appels en peren plukken. Maar door de hitte is er dit jaar onvoldoende fruit. Het familiefestival in Bredene, dat op 22 augustus zou plaatsvinden, is afgelast. De organisator die verkocht slechts 1300 tickets, terwijl er 8000 nodig waren om uit de kosten te komen. Volgens de organisator willen mensen niet meer betalen voor artiesten die de rest van de zomer gratis optreden aan zee. Het dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek kreeg een bijzonder moeilijke interventie. Een dikbilkoe van 650 kilo was in een regenput gevallen. De brandweer die kon het dier uiteindelijk terug naar boven halen. Bij een recyclageplaats voor landbouwvoertuigen en materiaal langs de Ypersteenweg in Wouwen bij Diksmuiden is een zware brand uitgebroken. Het vuur vernielde zo'n 500 vierkante meter terrein. De eigenaar die sloeg alarm nadat een vonkje tijdens laswerken oversloeg naar het gras. Het is deze zomer uitzonderlijk druk op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist. Tijdens juli en augustus krijgen de kustziekenhuizen sowieso meer patiënten over de vloer, maar dit jaar zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Volgens de ziekenhuizen speelt het weer een belangrijke rol.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en zeer warm, met maxima rond 30 graden aan zee en tot 35 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk. Aan de kust kan er later een noordoostelijke zeebries opzetten. Ook morgen vrijdag blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 30 graden aan zee en terug 35 graden in het binnenland. De wind blijft zwak en draait naar het noordwesten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Wat een plaat. Ook na al die jaren een hitsingle met karakter. 1981, Ultra Fox en Vienna. Goedemiddag iedereen, van harte welkom bij Melinda FM Zendonderdag. Het is 13 augustus. Ook deze namiddag zit ik alweer in je radio tot aan 3 uur.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

0: Het is precies een recente hitsingle, maar vergis u niet hoor. Werd al uitgebracht in 1981. The Love Song was dat. Van Extreme. Bent u ook zo'n linkshandige als ik? Wel, verenig u vandaag, want het is Internationale Dag van de Linkshandige. Wij moeten dagelijks leven met scharen, deurknoppen, flessenopeners, een complete wereld met rechtshandige apparatuur. Maar vandaag hebben we geluk, we staan helemaal in de picture als linkshandige.
1: Zomer. Matinee.

het leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

hitsingle of de zomerhitsingle van vorig jaar van Reggie. You'll Never Let Me Down. Met de stem van Teddy B. Al zeg ik het zelf, zometeen hebben we een heel leuke zomerplaat. Een 80's klassieker die je misschien vergeten bent. Maar eerst David Bowie, The

0: Bowie, begin van de jaren 70. En de Gene Genie.
1: De cocktailplaat.
0: Tijd om de cocktail shaker boven te halen, want we gaan even op reis. En dat doen we deze keer zonder vliegtuigticket. Zet die zonnebril op, laat de zorgen achterwege en maak je klaar voor een flinke portie Zuiderse vibes. Alleen nog die cocktail hoort erbij. Je maakt hem maar, dan is het plaatje compleet.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd.

0: stuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: deden dat. Luisteren naar de muziek. Met gesloten ogen, eyes closed, was dat van Gizo en Zane.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1971. Dan verovert de Franse zanger Michel Delpech de nummer 1 positie in Vlaanderen met Pour un flirt. Het vrolijke chanson groeide uit tot een van de grootste Europese hits van dat jaar en blijft maandenlang hoog in de hitlijsten staan. Michel Delpech was al een gevestigde naam in Frankrijk, maar met dit nummer brak hij ook internationaal door. De zomer van 1971 klinkt als Michel Delpech en Pour un flirt.
1: Het muzikale hitdossier.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Time Clock of the Heart, muziek van Culture Club, dat terugging naar 1983. En daar begonnen we mee op deze donderdagmiddag. Welkom bij een nieuwe Rotonde. Ook dank aan Stef Tielemans voor weer een hele fijne, hele gezellige en leuke matinee. En dit is Louis Capaldi, The Day That I Die.

Voor het origineel van dit nummer moeten we terug naar november van 1984. Toen werd het plaatje uitgebracht door The Temptations. En dit was toch wel de opmerkelijke versie. Anno 1999 op naam van Celine Dion. Treat her like a lady. De Vierdaagse van de IJzer 2026 komt eraan. De daad op 18, 19, 20 en 21 augustus is het zover. Beleef 4 dagen wandelplezier langs de mooiste natuurindrukwekkende historische locaties en gezellige partnersteden. Je kiest tussen afstanden van 8, 16, 24 of 32 kilometer. Schrijf je vandaag nog in via www.vierdaagse.be. Dat is www.vierdaagse.be.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

Uit de hitparade van 2024 en goed voor zowat 22 weken Melinda FM Top 30. Gabri Ponte, Sean Paul samen met Nati Natasha. Born to Love You. Zo dadelijk ABBA uit 73, nu uit 86.

Een stukje Nederpop met Herman Brood en Henny Vrienden. Als je wint, heb je vrienden. Laura Tesoro zal op 13 november dan toch niet optreden tijdens het grote Songfestivalfeest in Amsterdam. De zangeres die België in 2016 vertegenwoordigde met het nummer What's the Pressure trekt zich terug omdat ze niet langer geassocieerd wil worden met het Songfestival. En er is nog meer nieuws rond dat Songfestival, want de European Broadcasting Union voert vanaf 2027 een aantal nieuwe regels in. De meest opvallende wijziging: een winnend land mag de wedstrijd niet organiseren als een gewapend conflict of een andere geopolitieke situatie de veiligheid in het land in gevaar brengt. En ook nog dit: Rod Stewart heeft al zijn optredens voor de komende 4 weken geannuleerd na een medische ingreep. De 81-jarige Britse zanger onderging een routine-ingreep waarbij een stent aan de kransslagader of in de kransslagader werd geplaatst. Op advies van zijn dokters neemt hij een maand rust om weer volledig fit te worden.

Het grote feest rond hun 30-jarig bestaan in de Afwasdoom komt er nu echt wel heel snel aan. En wij zijn er maar van overtuigd dat ze daar ook dit nummer zullen brengen. Milking draaiden we met In My Eyes.

0: like a knife.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Nederlandstalig werk uit de hitlijsten van vorig jaar. Douwe Bob samen met Mo. En nog even blijven. Heb je zin in een sportieve en gezellige zondag? Kom dan op zondag 30 augustus naar de markt van Loo Reningen voor de Local Run. Men kiest uit parcours van 15 of 15 kilometer. En na de finish, ja, dan gaat het feest gewoon verder met lekker eten, frisse drankjes, pétanque, kinderanimatie en een gezellige dorpssfeer. Schrijf je in en beleef de Local Run op zondag 30 augustus in Loo Reningen. Alle info vindt u op www.localrun.be. Dat is www.localrun.be.

ondertussen ook alweer van ruim 10 jaar geleden. Coldplay met The Adventures of a Lifetime. Dit was de rotonde voor deze donderdag. Zometeen weer plezier met Jan Snel. Straks is er uiteraard ook nog Jacques van Bellegem. Later op de avond zijn er de 80s at 8 en 90s at 9. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Twee brandweermannen uit Moorsleden die zijn terug uit Portugal. Ze hielpen daar bij het blussen van bos- en natuurbranden. Op de E40 richting Kusterhoogte van Lopem was gisteren een vrachtwagen op zijn zij beland. Een deel van de lading die kwam op de weg terecht en daardoor stond er een lange file richting de kust. Bij een aanrijding met de kusttram in Blankenbergen is een 87-jarige man ernstig gewond geraakt. De man die kwam vast te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. De passagiers die moesten worden geëvacueerd. Het familiefestival in Bredene, dat op 22 augustus zou plaatsvinden, is afgelast. De organisator die verkocht slechts 1300 tickets, terwijl er 8000 nodig waren om uit de kosten te komen. Volgens de organisator willen mensen niet meer betalen voor artiesten die de rest van de zomer gratis optreden aan zee. Er geldt een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en het August Ploviplein in Bredene. De maatregel moet overlast door dronkenschap voorkomen en geldt tot en met 30 september. Tienduizenden mensen die hebben gisteren in Kokseide, Oostende en Blankenbergen naar de zonsverduistering gekeken. Dankzij het vrije en open zicht op het westen was de kust een ideale plek om het uitzonderlijke natuurfenomeen te bewonderen. Ook op andere plaatsen in onze provincie West-Vlaanderen kwamen mensen samen om de zonsverduistering te bekijken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en zeer warm, met maxima rond 30 graden aan zee en tot 35 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk. Aan de kust kan er later een noordoostelijke zeebries opzetten. Ook morgen vrijdag blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 30 graden aan zee en terug 35 graden in het binnenland. De wind blijft zwak en draait naar het noordwesten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het was een van die eerste singles voor Soul Sister en tot nu toe nog altijd hun grootste hit. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is alweer De Spits tot een uur of vijf. Soul Sister, The Way to Your Heart. En dit is dan alweer Sabrina Carpenter. Zomersnummer, Tears.

0: Dat is een nummer van 31 jaar geleden. Ja, u hoort dat goed. Boyzone uit 1995 met So Good.
1: Jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Boogie Bits, Nothing's Gonna Stop Me. Ik was hier net het artikel aan het lezen dat Ruben van Gucht en Charlotte van Looy mama en papa geworden zijn van Florence. De dochter van Ruben en Charlotte. En dit is Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own.

0: Er bestaan verschillende versies van dit nummer, maar dit was de originele van Madness met My Girl. Stralend blauwe hemel, volop zon. Gisteren was die nog even verduisterd, maar vandaag blijft dat gewoon schijnen tot ze ondergaat. Trouwens, hoe ziet het weer eruit voor de komende dagen? Wel, vandaag temperaturen tot 31 graden, zoals gezegd, volop zon. En ook morgen krijgen we de zon te zien een hele dag lang. Het zal iets minder zijn wat de temperatuur betreft, 29 graden, maar dat gaat niemand heel erg vinden. Zaterdag is de mindere dag, 24 graden, zwaar bewolkt, af en toe wat regen. En zondag, ja, dan is de zon er alweer terug, 23 graden en 22 op maandag. Af en toe een onschuldig wolkje, maar dat zijn toch hemelse temperaturen.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Alex Warren met Passenger. Officieel te zien komt te werken, maar wel burgemeester of schepen. 17 lokale politici combineren mandaat met ziektepensioen. Dat is wat men noemt eten van twee walletjes.

blij dat ik deze nog eens mocht draaien. Dat is lang geleden. Donald Fagen, IGY. What a beautiful world. Ik las hier net een artikel over de Nederlandse fysicus Thijs de Buk. Die heeft namelijk Strava gekoppeld aan een hamsterwiel. En hij heeft ook een hamster, die heet Molly. Hij heeft nu ontdekt dat Molly zo'n 70 kilometer per week afloopt. Hij loopt al wel eens een marathon, maar blijkbaar doet zijn hamster het beter als hij.

0: Een nummer van vorig jaar van Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Wij zitten alweer aan het eind van ons Latijn wat deze donderdagse aflevering betreft. We gaan eruit met een nummer zo dadelijk van Teddy Swims, Break Up in Reverse. Nog een prettige donderdag, graag tot morgen voor de vrijdagse aflevering.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen in het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
3: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
1: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
4: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
1: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hengstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan nog tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Dave Stewart en Annie Lennox, ditmaal onder de nummer The Eurythmics. En daarmee scoorden ze trouwens in de hitparades van 1985. Het was Would I Lie to You. Heb je zin in een plonsje?
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Het was ooit een grote hit voor Casey en de Sunshine Band, maar in 1992 opnieuw op plaat gezet door deze mensen van W. Please don't go, blijf hangen. Zometeen in die turbulente show het verhaal van Pink, maar eerst de trots Bart Kayel.
1: Het was

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Ook al ondertussen een dikke tweetal jaar geleden. We dachten, het is een nieuw begin voor een groot succes in de muziekwereld. Maar niets was er minder waar. Ze was beschouwd als een eendasvlieg. Dat was Lola Young met Missy.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want

Dit mogen we trouwens gaan beschouwen als goud van oud. Platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan. 1970, dat was Curtis Mayfield met Moving On Up. En kijk eens aan, wie klopt er nu aan de deur? Een groot talent uit Vlaanderen. Dit is nog even Gunther Nee.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

heb je zo van die gezegden, Love to the Moon and Back. Dat was de Jonas Brothers met Love Me to Heaven. Dit is Melinda FM op donderdagmiddag, 14 minuten voor 6. Voor deze gaan we terug naar de hitparades van 1994. Edwin Collins, that is A Girl Like You. Oh,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
3: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat, dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Een vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
1: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in de zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
4: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
1: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Saliha Gwis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Vastgoedhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

Mäntiset näin.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landen in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer daar. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Ook Engeland wordt geteisterd door branden. In de buurt van Birmingham zijn 2 mensen gewond geraakt nadat een brand is overgeslagen op een woonwijk. Zeker 6 huizen zouden in brand staan. Meerdere woningen werden al geëvacueerd. Ook het treinverkeer daar is verstoord. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Groppendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt journaliste Laurent Stappers.
2: Er is 1 eigenaar van 2 van de 3 uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitstel. Of dat zo zal zijn en morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
1: De brand brak vanmorgen uit. 2 chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. In Congo blijft het ebola-virus zich verder verspreiden. Het virus is nu ook in een 6e provincie vastgesteld. Het gaat om een provincie in het noorden van het land waar een persoon overleden is aan de ziekte. Dat melden de gezondheidsautoriteiten. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
3: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. In Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
1: In totaal zijn al meer dan 2100 mensen overleden aan ebola. Ruim 4500 mensen raakten besmet. En op het EK atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd 5e in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een verrassende medaille voor onze landgenote Salia Gies op het EK Atletiek in Birmingham. Gies pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
1: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.